you from your bed. En arts op zal je artsen. En striegelen mijn grens. Die laten me spielen. En rijk was mir gefallen.

Meer mensen zijn is wijze, met grote zekerheid. Van kindespijnen uit, gegen hässlichkeit gefeit. Ja, so ein richtiges Mannsbild mit seiner Prachtsfigur.